zwaarte verhoogt, het hogere vervlakt. En in dat licht ligt de waarheid verloren, los de reden op en de rook, zo ook deze woorden.